0: Dat doen je gaan 6 o'clock daar met mij pan.
1: Yo, en dat kan. Doenji, Yolong Radio.
2: Yo, welkom. Dan Yolong Manika.